0: Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: In de buurt.
0: Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropauca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Straks opstaan met Juriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: Twente FM Agenda.
1: De kunstroute Zeist biedt de mogelijkheid om met de fiets of auto talloze ateliers in Zeist en Den Dolder te bezoeken. Neem een kijkje bij de Pars ateliers op de Willem Aartshoeve. Zoals bij Joke van Betem. Sommige werken zijn net terug van een expositie in Parijs. Of kom naar de beeldenexpositie op het plein. Een unieke kans om zoveel van haar bijzondere beelden bij elkaar te kunnen bewonderen. En in gebouw Spinoza zijn de nieuwste kunstwerken te vinden van Lies van Münster, Peter de Keizer en Marga Damman. De route is zaterdag en zondag geopend van 12 tot 5 en gratis te bezoeken. Informatie op kunstroutesijst.nl. Tijdens een historische wandeling op landgoed Heidenstein nemen de gidsen je mee in de geschiedenis over de afgelopen 120 jaar. Hoe de bewoners het landschap ingrijpend veranderden en hoe het Utrechts landschap dit wil beschermen. Als je goed kijkt, vind je ook de overblijfselen van de historische landgoederen, zoals het statige theehuis, een oude vijver met aardwal en tunneltjes. De wandeling start zondag om 1:30 bij het bezoekerscentrum De Schaapskooi. Bereikbaar via Kerkenboslaan met de kruising Hoogkanje in Zeist. Deelnamekosten bedragen €5. Informatie op utrechtslandschap.nl. Zatar is een uniek quintet dat de wortels van de maca-muziek combineert met jazzy en klassieke aroma's. Met een jazzritmesectie als fundament mengen de warme, aardse tonen van de basklarinet zich prachtig met de levende en spannende klank van de viool. De leden van het ensemble komen uit 5 verschillende landen en brengen net zulke diverse muzikale achtergronden met zich mee. Het concert van Zatar wordt zondag om 4:00 gegeven in Huize Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropauca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Straks opstaan met Juriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: Lisbeth FM Agenda.
1: Tijdens de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid ben je welkom bij de Duurzaamheidsmarkt met tweedehands kleding, een repaircafé, naaiatelier, zadenbiep, stekjesmarkt, bijenkraam en vintage modeshows. De kledingopbrengst is bestemd voor medische hulpmiddelen in Oekraïne. De Duurzaamheidsmarkt wordt om 11 uur geopend door burgemeester Haverkamp. En om 11:30 en om 2:00 is er een vintage modeshow. En om 2:30 wordt het groene lintje uitgereikt. Je bent zaterdag tot 4:00 welkom in en rond de Centrumkerk aan de Julianalaan 42 in Bilthoven. Het uitgestelde zomerfeest wordt zaterdag gehouden met op het hoofdpodium een Battle of the Bilt Bands wedstrijd en heel de Bilt zingt. Met er een keur van lokale, regionale artiesten en optredens en een horecaplein. Ook is er overdag een markt met maar liefst 80 kramen en talloze kinderattracties. Elk Bilt na zomerfeest wordt zaterdag van 10 tot 9 uur 's avonds gehouden op de Hessenweg in de Bilt. De toegang is gratis. Het Nederlands Brandweerorkest bestaat 100 jaar. Het enige brandweerorkest van Nederland houdt zaterdag de play-in. Meer dan 100 muzikanten gaan samen een dag repeteren aan een gevarieerd en feestelijk muziekprogramma. De dag wordt afgesloten met een bijzonder slotconcert om 19:30... om te genieten van de kracht en het enthousiasme van een orkest van een uitzonderlijke omvang. Je bent zaterdag welkom in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in de Bilt. Toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
9: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.
12: Roulette FM.
13: Opstaan met Juriaan.
12: Ik voel me echt goed blij. Ja.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Opstaan met Juliaan. Met Juliaan Labes op Roulette FM. How do you like your eggs in the morning?

Het is 10 oktober, een herfstige dag is het vandaag. Het is, wat gaan we allemaal doen vandaag eigenlijk? Het spelletje ABC, we zijn aanbeland bij de letter Q. We hebben natuurlijk de roulette record. Oh nee, hier hebben we niet meer. We hebben een spelletje ABC, we hebben... Nou ja, goed, we komen er allemaal niet meer uit. Wel natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe eerkersen. Ja, dat wel.

Ja, ik zal je vertellen waarom ik nou in één keer afgeleid ben. Ik zit hier op het draaiboek, staat zaterdag 9 oktober. En ik kijk naar rechts, er staat zaterdag 10 oktober. Dus dan begin ik een beetje te twijfelen. Wat is het nou toch? Maar het is in principe gewoon 10 oktober. Ik zal het je vertellen wat we hebben. We hebben een Henk Westbroek momentje. We hebben natuurlijk ook nog eens een keertje een opstaan met Juriaan Classic. En rond 10:45 de bekendmaking van de nieuwe Earcatcher Show. En alsof dat nog niet genoeg is, gaan we nog een rondje door de streek. En rond 10:30 gaan we even proberen te bellen met Jordi van Angeren. Want die is hier op het zomerfeest hier in de beeld. Nou, dat is...

Het wordt een kletsnatte herfstdag. Zo kan je deze zaterdag wel noemen. Met veel regen waarbij het af en toe kan onweren of hagelen. Temperatuur ligt tussen de 13 en de 16 graden. Regenjasje aan. En als je niet naar buiten moet, gewoon lekker binnen blijven. Dit is Somjeu.

0: Agenda.
1: De kunstroute Zeist biedt de mogelijkheid om met de fiets of auto talloze ateliers in Zeist en Den Dolder te bezoeken. Neem een kijkje bij de Paars ateliers op de Willem Aartshoeve. Zoals bij Joke van Betem. Sommige werken zijn net terug van een expositie in Parijs. Of kom naar de beeldenexpositie op het plein. Een unieke kans om zoveel van haar bijzondere beelden bij elkaar te kunnen bewonderen. En in gebouw Spinoza zijn de nieuwste kunstwerken te vinden van Lies van Münster, Peter de Keizer en Marga Damman. De route is zaterdag en zondag geopend van 12 tot 5 en gratis te bezoeken. Informatie op kunstroutesijst.nl. Tijdens een historische wandeling op landgoed Heidenstein nemen de gidsen je mee in de geschiedenis over de afgelopen 120 jaar. Hoe de bewoners het landschap ingrijpend veranderden en hoe het Utrechts landschap dit wil beschermen. Als je goed kijkt, vind je ook de overblijfselen van historische landgoederen, zoals het statige theehuis, een oude vijver met aardwal en tunneltjes. De wandeling start zondag om 1:30 bij het bezoekerscentrum De Schaapskooi. Bereikbaar via Kerkenboslaan of de kruising Hoogkanje in Zeist. Deelnamekosten bedragen €5. Informatie op utrechtslandschap.nl. Zatar is een uniek quintet dat de wortels van de maca-muziek combineert met jazzy en klassieke aroma's. Met een jazzritmesectie als fundament mengen de warme, aardse tonen van de basklarinet zich prachtig met de levende en spannende klank van de viool. De leden van het ensemble komen uit 5 verschillende landen en brengen net zulke diverse muzikale achtergronden met zich mee. Het concert van Zatar wordt zondag om 4:00 gegeven in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

Roulette FM en James Morrison, Beautiful Life. Het is 16 over 9. Ja, dan is het de hoogste tijd voor het spelletje ABC. Het zijn drie plaatjes waarvan de artiesten allemaal beginnen met dezelfde letter. Elke week schuiven we een letter op in het alfabet. Vandaag zijn we aanbeland bij de letter Q. Ja, dat is altijd een beetje lastiger, maar goed, daar komen we wel uit. Jij bepaalt uiteindelijk welke plaatje in zijn geheel zometeen wil horen hier op roulette. En uit welke drie heb je dan de keus? Nou, dat zijn deze. Keuze A.

DJ Quicksilver. Nou, het wordt altijd wel een beetje lastig, hè, die letter Q. Maar goed, we komen er altijd wel weer uit. Keuze A is voor Queen. Tear It Up is dat, als je die graag wil horen. Dan ga je voor keuze A. Keuze B is Queens of the Stone Age en No One Knows. En keuze C is deze, DJ Quicksilver en Waterverf. Dus als je graag met waterverf wil spelen, dan zou ik voor keuze C gaan. Laat hem maar even weten. 06 16 14 36 80. Dat is 06 16 14 36 80. Het WhatsApp-nummer van Roulette FM. Laat hem maar even weten voor wie je gaat. Heb je de nieuwe Suzanne Freek al gehoord? Mooie plaat over hun situatie. Gaat hem zo horen naar Right Set Fred.

Ja, gisteren was een belangrijke dag voor Suzanne Freek. Ze kwamen nieuw binnen op plek nummer 1 met deze plaat Pijnstiller die je net hoorde op Roulette FM. En ze gingen de kaartjes van hun aangekondigde concert in Paradiso eventjes in de voorverkoop gooien. De concert is 13 november. Kunnen 1500 bezoekers in Paradiso. Is niet zo groot, een gezellige poptempel is dat. Nou, er stonden 16.000 fans in de wachtrij. Nou, gaan verhalen dat er nu nog steeds mensen in de wachtrij staan. Succes daar. Ik hoop dat je je overlevingspakketje bij hebt. Roulette FM, het is bijna 9:30. Dit is Alana Miles.

Roulette FM en Lena Miles, Black Velvet. Zometeen na het regionieuws, dan hoor je hier onder andere de uitslag van het spelletje ABC. We zijn namelijk al bij de letter Q. Dat betekent dat je de keuze hebt uit drie platen waarvan de artiesten allemaal beginnen met die letter Q. Keuze A is Queen, Tear It Up. Keuze B is voor Queens of the Stone Age en No One Knows. En keuze C is DJ Quicksilver en Water Verve. Op dit moment staat die keuze C, die staat voor. Dus wil je daar nog wat aan veranderen? Dan kan je een appje sturen richting de studio. Dat is 06 16 14 36 80. 06 16 14 36 80. Onderweg voor je, Rick Ashley.

0: catch my breath. Roulette FM, regio nieuws.
1: Slechts 2 jongeren hebben de nieuwe beleidsnota jeugdparticipatie van de gemeente Zeist gelezen. Terwijl de nota juist bedoeld is om jongeren meer te betrekken in zaken die over hen gaan. Zeist kent een jongerenraad met 25 leden tussen de 14 en 20 jaar. Het is niet bekend of 2 leden uit deze raad hebben meegelezen of 2 andere jongeren. Zeist heeft bijna 19.000 inwoners van 0 tot 25 jaar. Dat is ongeveer 28% van het totaal aantal inwoners. Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe nota is dat participatie niet alleen toegankelijk moet zijn voor jongeren die uit zichzelf al naar de gemeente of politiek stappen. De ambitie is om verschillende groepen jongeren te bereiken. Mark Verhoef van Zelfpluktuin De Gagelgaard bij Groenekan heeft een waardering van de provincie ontvangen. De waardering is een onderscheiding voor mensen die zich op een positieve manier inzetten voor lokaal voedsel, voedseleducatie en de boer-burgerverbinding. Mark Verhoef kreeg de onderscheiding als creatief voedselondernemer. Hij zet zich in om gezond en duurzaam voedsel voor iedereen beschikbaar te maken. Hij runt onder andere de gemeenschaps- en zelfpluktuin De Gagelgaard bij Stek. Volgens de provincie een voorbeeld van een toegankelijke manier om kennis te maken met lokaal geteelde groenten. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Odijk is Mark met de winnaars in 3 andere categorieën in een zonnetje gezet. Joyce Bielderman en Victor Stukker zijn onderscheiden als culinaire verbinders en Sylvia Terpstra als educatieheldin. Creanne en Monique van Middelaar kregen een aanmoedigingsprijs als jonge agrarische ondernemers. Naturalis in Leiden gaat de Utrechtse probleemwolf opzetten en bezoekers mogen op zondag 1 november meekijken. Dat meldt een woordvoerder van het museum. Probleemwolf Bram is op 1 december op de Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten. Daarna is hij ontleed bij het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht en vervolgens werd hij overgedragen aan Naturalis. Naturalis houdt op zondag 1 november een themadag over wolven. Experts vertellen over de wolf en zijn gedrag in een roedel. Bezoekers kunnen die dag van dichtbij zien hoe de wolf wordt geprepareerd en kunnen dan ook vragen stellen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

give you up. En dan is het hoogste tijd om eens even te gaan kijken naar de uitslag van het spelletje ABC. We hadden vandaag die vervelende letter Q, maar uiteindelijk komt dat altijd weer goed, hè? Dus ja, dat is altijd wel het mooie ervan. Keuze A was voor Queen, Tear It Up. Keuze B, Queens of the Stone Age en No One Knows. En keuze C was DJ Quicksilver en Water Verve. Nou, DJ Quicksilver die stond een tijdje voor, maar uiteindelijk zetten ze toch een eindsprint in. De mannen van Queen. Ja, we zijn er helemaal klaar voor, Freddy. Ja, komt goed. Dit is Tear It Up.

0: zo snel mogelijk een volgende single of zelfs een compleet album wil uitbrengen. De leden van Boston, en dan met name zanger Tom Scholz, hebben het dan ook regelmatig aan de stok met hun platenmaatschappij. De inzet van de ruzie is iedere keer opnieuw de werkhouding van de band. Op een bepaald moment heeft Tom zelfs wekelijks een medewerker aan de telefoon. En elke keer hoort hij precies dezelfde vraag uit te horen komen. Is dat nieuwe album van je nou eindelijk alles af? En altijd reageert Tom dan met precies dezelfde woorden. Wat zeuren jullie nou? Van ons vorige album zijn een paar miljoen stuks verkocht. Dan hebben jullie voorlopig toch genoeg aan mij verdiend? Daar heeft Tom op zich gelijk in, dus meestal wordt hij niet al te hard aangepakt. Totdat de platenmaatschappij een nieuwe directie krijgt. Eén die nog niet precies weet hoe je met artiesten en hun sterallures moet omgaan. Zonder hem ooit ontmoet te hebben, belt de nieuwe directeur Tom op en vertelt hem op een dreigende toon dat er binnen een maand een nieuw album van Boston in de winkels moet liggen. Tom hoort het getier aan en weet genoeg. De volgende dag stuurt hij de nieuwe directeur een envelop met zijn contract. Verscheurd. Verder zit er een briefje bij met de mededeling dat Tom een andere platenmaatschappij zal zoeken. Tom houdt zich aan zijn woord. Hij gaat inderdaad op zoek naar een andere platenmaatschappij en brengt daar pas ruim een jaar later eindelijk het nieuwe album van Boston uit. Uit wraak heeft Tom zelfs extra zijn best gedaan en dat is dan ook terug te zien in de verkoopcijfers. Het album is een nog groter succes dan zijn voorganger en levert bovendien een enorme hit op. Zonder die ruzie tussen Tom Scholz en zijn vroegere platenmaatschappij was More Than A Feeling van Boston misschien nooit zo'n grote hit geworden. En vandaag hoor je hem als
1: Opstaan met Jurriaan Classic.

Het was de opstaan met Juriaan Classic van vandaag. Boston en More Than a Feeling. Het is 9:45 en zo rond 10:30 dan bellen we eventjes met onze vriendelijke collega Jordi van Angeren. Hij is namelijk uitgenodigd om in de jury te gaan zitten bij de Battle of the Build Bands. En dat vindt allemaal plaats hier in de Build. Bij het nazomerfeest. Ja, het is een beetje apart weer om dat te organiseren, maar goed.

al een beetje bij het weer vandaag, hè? Jermaine Jackson en Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Het is 10 voor 10. En zometeen na 10 gaan we gewoon nog even lekker door met Opstaan met Juriaan. Onder andere bekendmaking van de nieuwe Earcatcher. En rond 10:30 even bellen met Jordi van Angeren over het nazomerfeest hier in de beeld. Dit is Charlie Gere op Roulette.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de 2e keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hoevelaak en Amersfoort-West. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.
17: Roulette FM.
18: Opstaan met Juriaan.
19: Wauw. Ja, wat een leuke vent. Ja, ik vind dat hij gewoon heel relaxed is. Echt zo'n hele relaxed energie heeft. Ja, leuke stem.
2: Juriaan Labes.
19: Ik vind ook wel dat hij lekker uit.
0: Roulette FM.

0: Love will save the day, want van het weer moet je het niet hebben in ieder geval. Whitney Houston en het was A Love Will Save the Day. Daarvoor nog Huey Lewis en The Power of Love. En het is 12 over 10, de hoogste tijd voor een rondje door de streek.
1: Ja.
0: We gaan eens even kijken naar het nieuws van de afgelopen week. Het was week 41. En in Zeist hebben dit jaar 211 inwoners met een laag inkomen kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten dankzij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Volgens de gemeente komen ruim 2000 inwoners mogelijk in aanmerking voor deze hulp. Dus dat zijn er iets meer dan dat erop gereageerd hebben. Hè? Het fonds betaalt bijvoorbeeld de contributie van een sportvereniging of het lesgeld voor een cursus. Sorry. Tijdens de Week van de Armoede vraagt de gemeente extra aandacht voor deze regeling, omdat veel mensen niet weten dat ze er gebruik van kunnen maken. Aanmelden dat kan online via de gemeente. En na een gesprek wordt binnen 3 weken duidelijk welke kosten worden vergoed. En dan de plannen voor een nieuw woon- en werkwijk rond station Driebergen-Zeist. Die zorgen voor steeds meer weerstand. Gemeente Zeist en Utrechtse Heuvelrug willen in het gebied minstens 2000 woningen realiseren. Waaronder ook hoogbouw. Bewoners en natuurorganisaties die maken zich grote zorgen over de gevolgen voor het landschap en de natuur. Tijdens een bijeenkomst van Provinciale Staten spraken verschillende inwoners hun zorgen uit. Ook vinden ze dat bewoners onvoldoende worden betrokken bij de plannen en dat belangrijke onderzoeken nog ontbreken. Volgens de gemeente zijn de woningen hard nodig vanwege de groeiende vraag naar woon- en werkruimte. De bouw die begint op zijn vroegst in 2028. En dan gaan we eventjes naar de Utrechtse Heuvelrug. Oh, ja, dat zou je ze net hebben. Op de Utrechtse Heuvelrug zijn dit voorjaar 6 wolvenwelpjes geboren. Dat blijkt uit nieuwe beelden van wildcamera's en een rapport van wolvenorganisatie Bij 12. Opvallend is dat de welpjes een nieuwe vader hebben. De oorspronkelijke vaderwolf, beter bekend als probleemwolf Bram, die werd afgelopen december afgeschoten. Vermoedelijk heeft een andere wolf zijn plek ingenomen, maar DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. Ondertussen zijn er ook aanwijzingen voor wolvenactiviteiten rond Maartensdijk en de grens met Noord-Holland. Of zich daar nog een tweede roedel vestigt is nog niet duidelijk. Verder wordt in Utrecht nog 52 meldingen van mogelijke wolvenschade onderzocht. De eerste uitslagen daarvan worden eind oktober verwacht. In Slot Zeist is sinds gisteren een bijzondere fototentoonstelling te zien. Ter gelegenheid van 10 jaar Nederlandse portretprijs worden zo'n 50 portretten tentoongesteld. Daaronder zijn foto's van bekende Nederlanders, zoals presentatrice Noraly Beijer. Sommige werken die zijn zelfs nog nooit eerder tentoongesteld. De expositie laat zien dat een portret meer vertelt dan alleen hoe iemand eruit ziet. Ook zijn er lezingen en ontmoetingen met kunstenaars. En de tentoonstelling is sinds gisteren geopend voor het publiek. Voor een uitgebreide reportage over deze expositie of een nog groter rondje door de streek, dan ga je naar onze site omroepzout.nl.

we even met Jordi van Angeren. Want die is hier in de beeld op het nazomerfeest. Wordt wel nat daar. Regen en onweer en hagel. 13 tot 16 graden. Dit is Ella Lange.

0: Tijdens de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid ben je welkom bij de Duurzaamheidsmarkt met tweedehands kleding, een repaircafé, naaiatelier, zadenbiep, stekjesmarkt, bijenkraam en vintage modeshows. De kledingopbrengst is bestemd voor medische hulpmiddelen in Oekraïne. De Duurzaamheidsmarkt wordt om 11 uur geopend door burgemeester Haverkamp. En om 11:30 en om 14:00 is er een vintage modeshow. En om 14:30 wordt het groene lintje uitgereikt. Je bent zaterdag tot 16:00 welkom in en rond de Centrumkerk aan de Julianalaan 42 in Bilthoven. Het uitgestelde zomerfeest wordt zaterdag gehouden met op het hoofdpodium een Battle of the Bilt Bands wedstrijd en heel de Bilt zingt. Met er een keur van lokale, regionale artiesten en optredens en een horecaplein. Ook is er overdag een markt met maar liefst 80 kramen en talloze kinderattracties. Het Bilt na zomerfeest wordt zaterdag van 10 tot 9 uur 's avonds gehouden op de Hessenweg in de Bilt. De toegang is gratis. Het Nederlands Brandweerorkest bestaat 100 jaar. Het enige brandweerorkest van Nederland houdt zaterdag de play-in. Meer dan 100 muzikanten gaan samen een dag repeteren aan een gevarieerd en feestelijk muziekprogramma. De dag wordt afgesloten met een bijzonder slotconcert om 19:30... om te genieten van de kracht en het enthousiasme van een orkest van een uitzonderlijke omvang. Je bent zaterdag welkom in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in de Bilt. Toegang is gratis.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Samen met Kid Cudi hoorde Memories.
1: Hi Julian.
0: Hi Henk.
1: Ja, ik heb toch wel een beetje kritiek op, joh.
0: Oh jee.
1: Want, ik mis wel de Henk Westbroek momentje.
0: Ja, dan gaan we daar heel gauw verandering in brengen, Henk. Dat lijkt me wel een strak idee. Dit is uit 1998, eentje terug. Henk Westbroek die nam een album op en hij kwam Nens tegen. Hij dacht, nou, daar gaan we ook eens even een plaatje mee maken. Dat is weer eens wat anders dan lingo spelen met Nens. Het werd de laatste en de eerste. En dat is het Henk Westbroek momentje.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Het Hulmeisje krijgt in Maarn een eigen gedenkteken. Aanleiding is het treurige jubileum dat het op 24 oktober precies 50 jaar geleden is dat Melissa van der Waard bij parkeerplaats De Hul het naakte lichaam vond van een onbekend meisje. Wie het Hulmeisje is en waar ze vandaan komt is al die jaren een groot mysterie gebleven. Op basis van DNA-onderzoek bleek dat ze waarschijnlijk in Duitsland en Oost-Europa was opgegroeid en tussen de 12 en 15 jaar oud was. Verder kwam men sinds haar vondst in 1976 nooit. Ook werd nooit een dader gevonden. Melissa zal samen met de redactie van tv-programma Vermist op 24 oktober een speciaal gedenkteken onthullen. Iedereen is welkom om bij haar graf nummer 26 op de openbare begraafplaats in Maarn een kaarsje te branden of een bloemetje te leggen. Buschauffeurs en trambestuurders in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De acties die woensdag starten zijn een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Volgens de vakbonden willen de werkgevers nog meer druk op de roosters zetten. In het bod dat nu op tafel ligt, die voor de bonden onacceptabel zijn. Hierbij gaat het onder meer om onbetaalde pauzes in de roosters en de mogelijkheid om korter van tevoren roosterwijzigingen door te voeren. Werknemers aangesloten bij de vakbonden leggen komende woensdag voor het eerst het werk neer. Die staking duurt de hele dag. De gevolgen voor het openbaar vervoer in Zuidoost-Utrecht zijn nog niet duidelijk. Bij eerdere stakingen reden er wel wat bussen, omdat sommige chauffeurs wel willen werken. Het Volwassenenfonds van de gemeente Zeist is door 211 mensen met een laag inkomen aangesproken voor cultuur of sport. Terwijl er in de gemeente meer dan 2000 inwoners onder de armoedegrens of in armoede leven en recht hebben op steun via dit fonds. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur omdat zij weinig te besteden hebben. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een bredere mentale en fysieke gezondheid. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor de deelnemers. De gemeente is een nieuwe videocampagne gestart om te laten zien wat meedoen aan sport en cultuur betekent. De hoop is dat meer mensen die recht hebben op steun zich nu wel aanmelden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Down and Dirty. Het is vandaag 10 oktober en de herfst is inmiddels begonnen. Maar in de beeld doen ze gewoon alsof het nog zomer is. Ja. Vandaag staat de Hessenweg helemaal in het teken van het nazomerfeest. Met live muziek, een grote braderie, lekker eten en drinken. En natuurlijk de Battle of the Beeld Bands. Lokale bands die nemen het tegen elkaar op. En een deskundige jury die bepaalt wie er met de winst vandoor gaat. En nou wil het toeval dat een van die juryleden ook gewoon bij ons rondloopt bij Roulette. Onze eigen lokaal kabaal-dj van de donderdagavond, Jordi van Angeren. Hij zit in de jury. Jordi, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey Jordi, wat leuk man.
1: Ja, hartstikke goed.
0: Hoe ben jij in die jury terechtgekomen? Heb je jezelf aangemeld of zijn ze speciaal bij jou uitgekomen?
1: Ja, daar kunnen we het op houden natuurlijk. Dat is makkelijk met
0: ja.
1: De organisatie van het nazomerfeest is voor een belangrijk deel in handen van Stichting Cultuurpodium De Wild. En de voorzitter daarvan is Bill Roelofsen.
0: Ja.
1: Dat is een muzikale vriend van mijn programma op de donderdagavond.
0: Kijk.
1: En in dat opzicht is het lijntje heel kort. Dus ik krijg dan van hem een uitnodiging om in de jury te zitten. Oorspronkelijk was dat voor een andere wedstrijd, want het zomerfeest zou eerst in juni plaatsvinden.
0: Ja.
1: En toen hadden we twee wedstrijden. En toen was ik voor een andere wedstrijd geselecteerd. En die ging niet meer door. Maar toen heeft hij toch besloten om me voor de andere te vragen.
0: Nou, leuk toch? En ja, inderdaad, wat je zei het net al, het is een uitgesteld feest eigenlijk. Jullie gaan wel van het ene uiterste naar het andere uiterste. Hè? Het was, eerst was het 80 graden en nu regen, wind, hagel, onweer, alles erop en eraan.
1: Ze doen hier nog wel op het zomerfeest, dus dat is de banners.
0: Dat zag ik voorbij komen net toen ik naar de studio reed.
1: Ja, goed. Precies.
0: Als je het zelf maar gelooft, dan komt het goed.
1: Ja, hartstikke lekker weer, mensen. Kom gewoon.
0: Zo is het. Wat kunnen we vandaag verwachten bij de Battle of the Beeld Bands? Wat voor bands doet er allemaal mee?
1: Nou, het is een leuke mix van verschillende bands. Het zijn bands die allerlei stijlen doen. Of in ieder geval tussen alle bands worden allerlei stijlen gebracht. Dus hier aan rock, pop, noem maar op. En veel bands doen covers, maar ook eigen werk. Dus dat eigen werk, daar kan het publiek zeker door worden verrast. Want dat hoor je niet altijd. Veel van die bands zijn ook sowieso live bands. Dus de kans om ze te horen is op podia zoals hier.
0: Leuk man. Waar let jij als jurylid nou vooral op? Moet een band technisch perfect spelen? Kan het een flinke dosis enthousiasme ook genoeg zijn?
1: Nou, dat kan zeker. Er zitten sowieso drie juryleden. Twee daarvan zijn muzikanten, waaronder onze wethouder Annemarie het Hart.
0: Okay.
1: En die zullen denk ik met name heel goed op de techniek letten. Is het technisch allemaal goed? Klinkt het allemaal goed qua kwaliteit?
0: Ja.
1: Ik ga sowieso over voor het totaalplaatje. Dus het moet kwalitatief gewoon goed kloppen. Het moet zuiver zijn. Maar ik kijk ook naar hoe de show is. Kunnen zij een show-element brengen? Nemen ze het publiek mee? Hoe is die interactie met mensen? Dus dat telt natuurlijk ook.
0: Ja, goed. Dat is dus. Als jij inderdaad. Jij let dus op het totaalplaatje. Maar dus als er dus eentje niet helemaal zuiver speelt. Op de Hessenweg. Maar wel de Hessenweg op zijn kop zet. Hoe zwaar telt dat mee in jouw beoordeling?
1: Ze zullen dat natuurlijk dan wel horen. Het is natuurlijk ook een beetje. De charme kan natuurlijk altijd zijn dat je er een keer even. Dat het tegen het zuiver aan is of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Of dat het. Kijk, als het nou iets structureel is. Ja, dan wordt het iets wat zwaarder weegt. Maar ja, een band die perfect speelt, maar geen show brengt. Ja, daar is ook niet zo heel erg leuk naar te kijken. Dus als er een schoonheidsfoutje in zit. Maar ze rocken de hele show en dat publiek gaat er helemaal aan mee. Ja, dat is misschien toch iets vermakelijker dan een band die heel statisch staat. En dan technisch gezien alleen maar goed is. Maar verder weinig entertainment brengt.
0: Ja. En even onder ons, hè, als een band nou een nummer van jouw favoriete artiest speelt. Ja. Krijgen ze dan stiekem een paar bonuspunten?
1: Absoluut, ja.
0: Ja, toch?
1: Ik ben ook onkoopbaar, dus kan allemaal.
0: Hey, ik kan gelijk natuurlijk even een beetje contactjes leggen voor jouw donderdagavond, hè?
1: Nou, de goede luisteraar naar de donderdagavond, die hoort misschien voor bands voorbij komen, ook op het podium daar, die ook al wat bij mij in de uitzending zijn geweest.
0: Juist.
1: Maar er zitten ook bands tussen die dan niet bij mij zijn geweest, dus wie weet wat er gaat gebeuren wat dat betreft. Maar het is zeker iets wat in de show sowieso al kan. Ik weet sowieso dat ze daarin passen. Dus,
0: leuk. Hey, Jordi, vanaf hoe laat gaat het daar los op de Hessenweg?
1: Bedoel je de Battle of the Bands of het hele feest?
0: Het hele feest en de Battle of the Bands eigenlijk, hè?
1: Nou, ik sta nu nog bij de rotonde podium. Volgens mij gaat het daar binnenkort beginnen. Volgens mij gaat het om een uurtje of tien al wel aardig... had ik eigenlijk al verwacht eigenlijk. Maar dus ik weet nog niet hoe het zit. Ik denk 11 uur dat er veel te doen is. Maar er staan wel al kraampjes. Dus de muziek, daar moet je nog even op wachten. Maar kraampjes genoeg.
0: Ja.

0: Dat is de hele week de belangrijkste plaat hier op Roulette FM. Holly Humberstone en Too Cute To Be Lonely. Earcatcher. Maar ja, aan alles komt een eind, hè. Ook voor Holly Humberstone een earcatcher af. Maar de nieuwe staat al in de startblokken. En dat is Jack Jarrett. Jack die sluit een hoofdstuk af met zijn debuutalbum Velvet Hour. Het verscheen afgelopen maart. Hij begint meteen aan iets nieuws. Op dat album schoof hij al steeds meer op van pop richting rock. Maar met Jaded gooit hij de deur nu echt helemaal open. Een uptempo gitaarplaat geschreven samen met zijn vaste producer en co-writer Björgen van Essen en Cas Lambers. Gitarist en schrijver van The Indian. Dus dat zijn niet zomaar de eerste de beste. En het onderwerp van Jaded, dat herken je misschien wel, los willen komen van iemand die je emotioneel helemaal leeg trekt. Frustratie, boosheid, klaar ermee. En precies dat gevoel hoor je terug in de energie van deze plaat. Je hoort dus nog steeds duidelijk het geluid dat Jack de afgelopen jaren heeft opgebouwd, maar wel met een frisse, stevigere rockkant. Jack Jarrett, Jaded, de hele week de Earcatcher hier op Roulette FM.
1: Roulette FM, Earcatcher.
0: Jack Jarrett. Jaded.
2: Hey, ik ben Jay Jarrett
3: op Roulette FM.
1: Roulette FM.

Let FM en Sabrina Carpenter en Taste. En daarvoor de nieuwe earcatcher voor de komende week. Jack Jarrett en Jaded. Het is bijna 11 uur. En na 11 dan, dan stopt het hier niet op Roulette hoor. Je kan gewoon de radio aan laten staan. Tussen 11 en 12 hoor je hier A Portrait in Music. Het zijn allemaal mooie portretjes van muziek. Van die plaatjes waarvan je denkt, wat is dat? Die heb ik de tijd niet gehoord. En die hoor je dan gewoon hier voorbij komen. Dus dat is altijd leuk. Tussen 12 en 1 dan kan je lekker gaan lunchen met Tom van Helderen in die ethisch lunch. En tussen 1 en 2 René van den Abelen met muziektherapie. Tussen 2 en 7 dan... ik zag hem hier al staan. Er kwam een hele vrachtwagen voorrijden. Een hele pallet met cd's. Nou, die worden er allemaal doorheen gedraaid tussen 2 en 7 in het programma Middagmix. En tussen 7 en 9 Marcel Hergaarde en de Flashback Radio Show. Nou, dan heb je een avond met roulette, dan heb je een nacht met roulette. En dan rond een uurtje of 9 morgenochtend, dan kan je opstaan met niemand minder dan Danny Stoelman. En de zondagochtendshow.

delen dus een hele waslijst aan leuke programma's. Dus ik zou zeggen, laat die radio lekker aan op roulette. Dan komt het vanzelf goed, dan hoor je het vanzelf allemaal voorbij komen. Ik ga zo eens even denken, kijken op de Hessenweg. Want daar is natuurlijk het nazomerfeest. Dus het is even leuk, even regenjasje aan en even kijken. En verder ga ik vanmiddag met mijn dochter naar de bioscoop. Die wil naar de Tata's. De Tata's, Daan is een nieuwe film, daar wil ze graag heen. Ze met de hele week al de kop over lopen zeuren. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat, we gaan naar de bioscoop. Dus dat zijn mijn plannen. Ik hoop dat jij ook een leuk weekend gaat hebben. En dit is Shakira. Die, die.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: En

0: Vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

0: Oh, yeah,
1: wil je de jaren 80 nog eens opnieuw beleven?
2: Yes! Yes!
1: Yes! Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
3: Thank you too!
1: The 80's Lunch.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
9: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Mario, nieuwe pizza-specialist bij Iglo. Moet onderaan beginnen. De bodem.
12: Pizza bodem vaak karton. Ik maak die bodem fantastico grossa.
13: De pizza grossa heeft een bodem die luchtiger is en krokanter.
12: En als die bodem is lekkerder, die hele pizza is lekkerder. Hè?
13: De pizza grossa van Iglo met een sensationele krokante bodem.
11: Niets lijkt.
13: Met Iglo breng je het beste op tafel.
14: Met Overton, dan Dolder.
15: Graag 30 meter magazijnstelling, 200 stapelbakken, 3 weken.
16: Jullie hebben het zeker snel hebben.
15: 2 rollenbanen, 8
16: kappen. Dat wil ik zien.
17: Het lijkt Overtoom wel.
18: Alleen Overtoom levert razendsnel 30.000 artikelen voor bedrijven en kantoren.
9: Als u uw mooie wastafel schoonmaakt met een schuurpoeder, dan heeft u grote kans op krassen. Met Jif geen risico. Want Jif is een vloeibare reiniger en een satijnzacht poeder in één. Krachtig genoeg om het vuil te verwijderen, zacht genoeg om niet te krassen. Jif, reinigt veilig en goed zonder krassen.
18: De beste in muziek.
19: The 80's Lunch. Tom van Helderen.

was Carly Simon. Ze was in die tijd nog net getrouwd met James Taylor. Uit het jaar van haar scheiding, 1983, hoorde je You Know What To Do. En we begonnen deze ethisch lunch op deze herfstige zaterdag met Prince en Raspberry Beret. Goedemiddag, van harte welkom. Ik zeg herfstige zaterdag. Ja, ook lekker wat zon gehad al vanmorgen. Dus pik die zonnestraaltjes gewoon lekker mee. En zeker als je hier naar de Bilt gaat komen voor het nazomerfeest. Veel muziek op de podia, dus profiteer ervan. Geen muziek uit de jaren 80, nee. Wil je dat horen, dan moet je hier blijven op Roulette FM. Want ik neem je straks mee naar 1987 met de top 3 en de alarmschijf van dit moment in dat jaar 1987. Maar we hebben nog veel meer lekkere platen voor je klaarstaan. Wat te denken van de tweede single van de tweede LP, Repeat Offender van Richard Marx. 1989, hier is het prachtige Right Here Waiting.

Pim Koopman onder andere van Sandy Coast en Okkie Huisdoens onder andere van Rainbow Train. Ze vonden elkaar in The President met het enige succesvolle liedje dat de heren maakten samen. You're Gonna Like It. Dit is Diëtisch Lunch op Roulette FM en je kunt erbij staan hier in de studio via ons WhatsApp-nummer 06-1614-3680 voor jouw verzoeken uit de jaren 80. Welke platen wil je horen? Met misschien wel je persoonlijke herinneringen daarbij vermeld. Dat mag. Stuur ze eventjes door op ons WhatsApp-nummer hier in de studio 06-1614-3680. Gaan wij onderweg naar 1987 met de alarmschijf UB40 en Maybe Tomorrow. Daarvoor Say a Little Prayer. Prachtcover uit de jaren 80 van Bump the Bass. En nu uit 1979, maar ook uit 1989, de live versie in ieder geval. Parisian Walkways. Hier is Gary Moore.

0: Wil je de jaren 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes! Yeah!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
3: FM. Krachtig in de beeld en bij de omstreek.

Bomb the Bass, Say a Little Prayer. Een bewerking uit 1989 van het aloude Aretha Franklin nummer. We graven nu verder in je geheugen met In the 80s Lunch. Zometeen het nieuws uit de jaren 80 en de top 3 van vandaag in 1987. Maar eerst de plaat die je dit weekend in 1987 misschien wel veel te vaak hoorde.

87. Het typische geluid trouwens van de jaren 80. De muziek van de Unemployment Benefit 40. Want ze waren met grote regelmaat van de klok in de hitparade te vinden, deze heren. Het is nu tijd voor het nieuws uit de jaren 80 in de maand oktober. In 1980 wordt de fusievergadering in Den Haag gehouden die leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CHU en KVP. De NLM Cityhopper vlucht 431 stort in 1981 neer in zwaar onweer bij Moerdijk. Er vallen 18 doden. Betonrot is de oorzaak dat de bewoners van vier torenflats aan de Haagse Melis-Stokenlaan moeten verhuizen in 1984. Vanwege hetzelfde verschijnsel moeten in Zaandijk 20 flats worden gesloopt. Bij de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Russische partijleider Mikhail Gorbachev in Reykjavik worden vorderingen gemaakt. Maar later gaat in 1986 alles niet door vanwege de onoverbrugbare meningsverschillen ten aanzien van de ruimtewapens. En dit is de top 3 van

En op nummer 1 vinden we Rick Astley, Never Gonna Give You Up. De eerste en grootste hit van Rick, geschreven door het vermaarde producers trio Stock, Aitken en Waterman.

helemaal los in 1987 op deze muziek van Rick Astley. De nummer 1 van dit moment in dat jaar. Never Gonna Give You Up. En we blijven nog een beetje in discotheeksfeer met Le Club Un Fait Divers et Rien de Plus uit 1983. Het is een soort nieuwsberichtje over de zorgwekkende ontwikkeling van de misdaad. Een tip voor de top. Verder kwam die plaat niet. Een eendagsvlieg. Maar lekker om nog eens te horen hier in

van de LP The Miracle uit 1989, geschreven door Brian May, Queen and I Want It All. Opmerkelijk is dat Freddie Mercury dit nummer nooit live heeft uitgevoerd op enig podium, want ze hadden geen tour naar aanleiding van The Miracle in 89 en Freddie overleed in 1991, niet veel later dus. Goed, dat gezegd hebbend, zie ik dat we richting 1 uur gaan, richting René van der Nabelen met muziektherapie. En de rest van de zaterdagmiddag gevuld met fijne muziek op een herfstige zaterdag. En vanavond tussen 7 en 9. Niet vergeten, soul en disco hier op Roulette FM in de Flashback Radio Show met Marcel Hergaard. Ik heb nog 2 platen voor het nieuws van 1 uur. Zometeen de debuutsingle uit 1986 van Mike and the Mechanics, Mike Rutherford, Paul Carrack onder andere. A Silent Running on Dangerous Ground. En nu dit liedje uit Engeland. De laatste single van de debuut LP Diamond Life van Sade, de groep rond Sade. And Hang On To Your Love. Ik wens je een hele mooie zaterdag en wat betreft die eties graag tot morgen op de zondag. Dan neem ik je mee onder andere naar de top 3

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanuit de Bild is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu muziektherapie. René van den Abelen.
15: Roulette FM.
14: muziektherapie begint nu.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, we begonnen deze sessie in het magische jaar 2000. Cosheen en Hide You.
1: Muziektherapie.
0: In deze sessie onder meer muziek van een wereldberoemde Belg. De internationale hit van een Nederlands DJ-duo. De Fab Four met een deun zoals die in de bioscoop klonk destijds. Een song voor Halloween, want ook dat nadert weer. Er is popnieuws en ook nog oude polderpop.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Het fameuze Electric Light Orchestra onder leiding uiteraard van Javelin. Een van de vele mooie deunen die die groep heeft afgeleverd in de loop der jaren. Discovery, zo heette het album, uit 1979, hoorde hier Confusion. Zo meteen praat ik je weer even bij over popnieuws van dit ogenblik. Heet van de naald, zoals het dan heet. Eerst gaan we luisteren naar een Italiaanse Belg. Hij woont al in Duitsland na een enorm succes met Marina. Enfin, dan weet je het wel natuurlijk. In Nederland op 1, België, in Vlaanderen op 4 en in België Wallonië op 31.

Alle tickets voor de Oasis Live 27 Tour zijn verkocht. In 3 dagen tijd gingen alle kaartjes voor de 42 optredens in Europa en de VS over de digitale toonbank. Nog meer Oasis. De documentaire Don't Look Back in Anger is vanaf 9 oktober te bekijken op Disney Plus en Hulu. Er komt weer een re-release van een classic album in de hoogste kwaliteit aan. Stampede van de Doobie Brothers uit 1975 krijgt een audiofiel versie op vinyl. Daarnaast verschijnt er een hybride super audio cd van. In een interview in Los Angeles antwoordde Paul McCartney op de vraag hoe hij er destijds op kwam om na de Beatles toch een nieuwe band op te richten. Hij zat tv te kijken met Linda. We were watching Johnny Cash and he'd put together a band with Carl Perkins and some country guys that we really liked. And I just thought, wow, Johnny just put together a band. What a great idea. I turned to Linda and I said, shall we start a band? Do you want to be in it? And she just sort of said, yeah. And I knew she had no musical education, but then I thought, well, neither did we in the Beatles. We didn't know anything, but we learned a couple of chords and we learned together. Een verloren gewaand conceptalbum verschijnt eind oktober alsnog. Het gaat om een project van Alice Cooper en Dick Wagner, wat was bedoeld voor een album en tv. Hoofdrol werd gespeeld door Marianne Cotton, een zanger die, zeg maar, voor een jongere Alice Cooper kan doorgaan. Om te beginnen is de single Thief of Hearts uitgebracht. En die hoor je zo meteen.

0: 30 oktober is hij verkrijgbaar, het album Chester Rose. Inderdaad, Halloween met Marianne Cotton en Thief of Hearts.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Good Man en Give It Up uit 1993. De hitkracht van dat nummer nam blijkbaar wel af als je de oceaan overging daarmee. Want in de Verenigde Staten kwam die niet hoger dan 71. En ook in Australië ging het niet zo verschrikkelijk goed. 65. Nou, vergelijk dat met België. 18. Duitsland 17. Finland 2. En in Nederland kwam die op 6. Give It Up. In maart wordt hij 80. Afgelopen maandag opende hij officieel zeg maar de Apple Music Hall in Londen met een optreden. Elton John.
1: Taking you back in time to the 70s.

0: Roulette FM. Roulette.
1: De zon
2: in je radio. Muziektherapie met René van den Abelen.
3: Vorig week einde stonden ze in Doornroosje in Nijmegen. Daryl Ann.

0: Daryl Ann met The Doctor and I van het album Seaborn West uit 1995. Een jaartje later verscheen Daryl Ann Weeps en dat was dus 30 jaar geleden. Vandaar dat ze een heel korte tour hebben gedaan en onder meer bezochten ze dus Doornroosje in Nijmegen. Ik mag wel zeggen, het stond als een huis. Complimenten, heren.
1: Another golden weekend. Muziektherapie met René van Hennebeulen.
0: Een cover van Ivy League uit 66, Sagittarius uit 67 en My World Fell Down.

zeg maar, wat liefelijker dan het origineel. Te vinden op Present Tense, Sagittarius en My World Fell Down. Carnaval de Luz, de titel van het zoveelste album van U2. De hoesfoto heb je wel gezien. Ze lopen, vier man sterk dus, keurig achter elkaar van links naar rechts. Hé, wat doet dat me nou aan denken? Nieuw.

0: Ola Eduard en Uli Groen hadden in After Tea gezeten. Frank van der Kloot had Bobby's Children achter de rug. En Shell Schellekens was klaar met Big Wheel. Ze gingen met z'n vieren door en ze noemden zich Drama. Helaas niet zo succesvol. Dit was een nummer wat werd geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. Maar het lukte allemaal niet zo best. Mary's Mama, muziek uit 1972.
1: 19 jaar minister van Buitenlandse Zaken, 13 jaar secretaris-generaal van de NAVO en dan ook nog jarenlang de meest populaire politicus van Nederland. Luns, Jozef Luns.
2: Ik dacht deze zomer dat ik het hoogtepunt van mijn carrière had bereikt. Ik kreeg toen namelijk een brief van een meisjesklas, de hoogste klas van een lyceum, waarbij mij verzocht werd mijn foto te willen schenken aan die klas, want ze vonden me bij algemene stemmen nog aantrekkelijker dan de Beatles.
3: Fat Four, de Fat Four.
0: En we gaan naar 1965. Help was de titel van een single, van een album en van een bioscoopfilm. En in die bioscoopfilm zat dus muziek. Luister naar de movie mix van The Night Before.

Ja, zeg nou zelf. Het is toch net of je in de bioscoop zit. Hè? Dat heb je aan muziektherapie te danken. The Night Before the Movie Mix uit 1965. De Beatles, kwart voor. De Fab Four. Natalie Imbruglia. Jawel, ze is nog altijd actief. Upside Down.

0: Algorithm, zo heet het nieuwe album van Natalie Imbruglia dat vorige maand verscheen. Ze maakt nog altijd muziek en dat klinkt helemaal niet vervelend. Upside Down was dit.
1: Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

0: Soulful Dynamics, inmiddels natuurlijk compleet vergeten, maar in 1970 scoorden ze behoorlijk. Ze kwamen op één in Duitsland, in Oostenrijk, in Zwitserland, 500.000 exemplaren. Helemaal niet slecht natuurlijk. Mademoiselle Ninette. De 611e sessie van muziektherapie. Mijn naam is René van der Labelen. Wat doen we? Spreken we af van volgende week? Zelfde tijd, zelfde zender. Graag tot dan.
1: 1997.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Hilversum is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
13: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Agenda.
1: Tijdens de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid ben je welkom bij de Duurzaamheidsmarkt met tweedehands kleding, een repaircafé, naaiatelier, zadenbiep, stekjesmarkt, bijenkraam en vintage modeshows. De kledingopbrengst is bestemd voor medische hulpmiddelen in Oekraïne. De Duurzaamheidsmarkt wordt om 11 uur geopend door burgemeester Haverkamp. En om 11:30 en om 14:00 is er een vintage modeshow. En om 14:30 wordt het groene lintje uitgereikt. Je bent zaterdag tot 16:00 welkom in en rond de Centrumkerk aan de Julianalaan 42 in Bilthoven. Het uitgestelde zomerfeest wordt zaterdag gehouden met op het hoofdpodium een Battle of the Bilt Bands wedstrijd en heel de Bilt zingt. Met er een keur van lokale, regionale artiesten en optredens en een horecaplein. Ook is er overdag een markt met maar liefst 80 kramen en talloze kinderattracties. Elk Bilt na zomerfeest wordt zaterdag van 10 tot 9 uur 's avonds gehouden op de Hessenweg in de Bilt. De toegang is gratis. Het Nederlands Brandweerorkest bestaat 100 jaar. Het enige brandweerorkest van Nederland houdt zaterdag de play-in. Meer dan 100 muzikanten gaan samen een dag repeteren aan een gevarieerd en feestelijk muziekprogramma. De dag wordt afgesloten met een bijzonder slotconcert om 19:30... om te genieten van de kracht en het enthousiasme van een orkest van een uitzonderlijke omvang. Je bent zaterdag welkom in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in de Bilt. Toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Slechts 2 jongeren hebben de nieuwe beleidsnota jeugdparticipatie van de gemeente Zeist gelezen. Terwijl de nota juist bedoeld is om jongeren meer te betrekken in zaken die over hen gaan. Zeist kent een jongerenraad met 25 leden tussen de 14 en 20 jaar. Het is niet bekend of 2 leden uit deze raad hebben meegelezen of 2 andere jongeren. Zeist heeft bijna 19.000 inwoners van 0 tot 25 jaar. Dat is ongeveer 28% van het totaal aantal inwoners. Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe nota is dat participatie niet alleen toegankelijk moet zijn voor jongeren die uit zichzelf al naar de gemeente of politiek stappen. De ambitie is om verschillende groepen jongeren te bereiken. Mark Verhoef van Zelfpluktuin De Gagelgaard bij Groenekan heeft een waardering van de provincie ontvangen. De waardering is een onderscheiding voor mensen die zich op een positieve manier inzetten voor lokaal voedsel, voedseleducatie en de boer-burgerverbinding. Mark Verhoef kreeg de onderscheiding als creatief voedselondernemer. Hij zet zich in om gezond en duurzaam voedsel voor iedereen beschikbaar te maken. Hij runt onder andere de gemeenschaps- en zelfpluktuin De Gagelgaard bij Stek. Volgens de provincie een voorbeeld van een toegankelijke manier om kennis te maken met lokaal geteelde groenten. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Odijk is Mark met de winnaars in 3 andere categorieën in een zonnetje gezet. Joyce Bielderman en Victor Stukker zijn onderscheiden als culinaire verbinders en Sylvia Terpstra als educatieheldin. Creanne en Monique van Middelaar kregen een aanmoedigingsprijs als jonge agrarische ondernemers. Naturalis in Leiden gaat de Utrechtse probleemwolf opzetten. En bezoekers mogen op zondag 1 november meekijken. Dat meldt een woordvoerder van het museum. Probleemwolf Bram is op 1 december op de Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten. Daarna is hij ontleed bij het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht. En vervolgens werd hij overgedragen aan Naturalis. Naturalis houdt op zondag 1 november een themadag over wolven. Experts vertellen over de wolf en zijn gedrag in een roedel. Bezoekers kunnen die dag van dichtbij zien hoe de wolf wordt geprepareerd en kunnen dan ook vragen stellen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Het Hulmeisje krijgt in Maarn een eigen gedenkteken. Aanleiding is het treurige jubileum dat het op 24 oktober precies 50 jaar geleden is dat Melissa van der Waard bij parkeerplaats De Hul het naakte lichaam vond van een onbekend meisje. Wie het Hulmeisje is en waar ze vandaan komt is al die jaren een groot mysterie gebleven. Op basis van DNA-onderzoek bleek dat ze waarschijnlijk in Duitsland en Oost-Europa was opgegroeid en tussen de 12 en 15 jaar oud was. Verder kwam men sinds haar vondst in 1976 nooit. Ook werd nooit een dader gevonden. Melissa zal samen met de redactie van tv-programma Vermist op 24 oktober een speciaal gedenkteken onthullen. Iedereen is welkom om bij haar graf nummer 26 op de openbare begraafplaats in Maarn een kaarsje te branden of een bloemetje te leggen. Buschauffeurs en trambestuurders in het streekvervoer gaan tot aan kerst één dag per week staken. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De acties die woensdag starten zijn een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Volgens de vakbonden willen de werkgevers nog meer druk op de roosters zetten. In het bod dat nu op tafel ligt, die voor de bonden onacceptabel zijn. Hierbij gaat het onder meer om onbetaalde pauzes in de roosters en de mogelijkheid om korter van tevoren roosterwijzigingen door te voeren. Werknemers aangesloten bij de vakbonden leggen komende woensdag voor het eerst het werk neer. Die staking duurt de hele dag. De gevolgen voor het openbaar vervoer in Zuidoost-Utrecht zijn nog niet duidelijk. Bij eerdere stakingen reden er wel wat bussen, omdat sommige chauffeurs wel willen werken. Het Volwassenenfonds van de gemeente Zeist is door 211 mensen met een laag inkomen aangesproken voor cultuur of sport, terwijl er in de gemeente meer dan 2000 inwoners onder de armoedegrens of in armoede leven en recht hebben op steun via dit fonds. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur omdat zij weinig te besteden hebben. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een bredere mentale en fysieke gezondheid. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor de deelnemers. De gemeente is een nieuwe videocampagne gestart om te laten zien wat meedoen aan sport en cultuur betekent. De hoop is dat meer mensen die recht hebben op steun zich nu wel aanmelden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, door morgen, een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 10 minuten. En op de A30 Ede-Barneveld voor de aansluiting met de A1 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Colette FM Agenda.
1: De kunstroute Zeist biedt de mogelijkheid om met de fiets of auto talloze ateliers in Zeist en Den Dolder te bezoeken. Neem een kijkje bij de Paars ateliers op de Willem Aartshoeve. Zoals bij Joke van Betem. Sommige werken zijn net terug van een expositie in Parijs. Of kom naar de beeldenexpositie op het plein. Een unieke kans om zoveel van haar bijzondere beelden bij elkaar te kunnen bewonderen. En in gebouw Spinoza zijn de nieuwste kunstwerken te vinden van Lies van Münster, Peter de Keizer en Marge Damman. De route is zaterdag en zondag geopend van 12 tot 5 en gratis te bezoeken. Informatie op kunstroutesijst.nl. Tijdens een historische wandeling op landgoed Heidenstein nemen de gidsen je mee in de geschiedenis over de afgelopen 120 jaar. Hoe de bewoners het landschap ingrijpend veranderden en hoe het Utrechts landschap dit wil beschermen. Als je goed kijkt, vind je ook de overblijfselen van de historische landgoederen, zoals het statige theehuis, een oude vijver met aardwal en tunneltjes. De wandeling start zondag om 1:30 bij het bezoekerscentrum De Schaapskooi. Bereikbaar via Kerkenboslaan met de kruising Hoogkanje in Zeist. Deelnamekosten bedragen €5. Informatie op utrechtslandschap.nl. Zatar is een uniek quintet dat de wortels van de maca-muziek combineert met jazzy en klassieke aroma's. Met een jazzritmesectie als fundament mengen de warme, aardse tonen van de basklarinet zich prachtig met de levende en spannende klank van de viool. De leden van het ensemble komen uit 5 verschillende landen en brengen net zulke diverse muzikale achtergronden met zich mee. Het concert van Zatar wordt zondag om 4:00 gegeven in Huize Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 10 minuten. En op de A30 Ede Barneveld voor de aansluiting met de A1 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-coor.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: In de buurt. Roulette FM.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag stak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden.
12: Roulette FM.
13: And now, ladies and gentlemen.
14: Flashback Show.
15: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
16: Met Marcel Hergaarden.

goed dat je luistert de Flashback Radio Show. Dit was Marshmallow, featuring Louise Claire, Marshall en Happy On My Own. En daarvoor hoorde je Eric B. en Rakim, Paid In Full. En daarvoor Seb Jr., The Real People, Knocks Me Off My Feet.

Dat is de Flashback Radio Show. Luister hierna. Je hoorde Suki Soul samen met Dr. Pecker. En Missing You heette dat. Gevolgd door Johnny Frisco. En dat heette You. We gaan nu back to the 80s. Met Mr. Scott White. En als je goed luistert, ja, dan klinkt het een beetje als Gladys.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Halle Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd aan de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden.
15: Roulette FM.
16: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

Dag luisteraars, welkom in uur 2 van de Flashback Radio Show. Je hoort Tom Brown en Let's Dance. Je kent natuurlijk ook van Funking for Jamaica. En dit is een albumtrack. Vandaag als opener uur 2 in de Flashback Radio Show. Die top of the hour, zoals altijd. Nieuw werk, Opas, samen met Ray Hayden.

je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was een nieuwe track van Opas, featuring Ray Hayden en Only One Left. Hier is Gene Dunlap en Party of Me. Het klinkt een beetje als Donald Fagen, als je dat zo hoort.

1, 2, 3, 4.

legendarische track natuurlijk van COD in de Bottle. Dat was 1983, begin 1984. En je hoort hem vandaag in de show. Voorbij komen natuurlijk legendarische track hier. We gaan door met nieuw werk. Nee, J.

Altijd een 80s groove hier in de show. I really love you. Dat was Heaven and Earth. En dat kwam natuurlijk uit de 80s. En we gaan het even een klein beetje rustiger aan doen. Het tempo gaat wel omlaag. Hier is met

Alan Allen hoorde je in de Flashback Show. Dit was hem weer voor deze week. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering. We gaan eventjes terug. Eind jaren 80, formatie. Yes! Je kent ze niet van The Only Way Is Up. Hier is Treat Me Good.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.

0: Kwalificatie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
7: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: FM Regio Nieuws.
1: Slechts 2 jongeren hebben de nieuwe beleidsnota jeugdparticipatie van de gemeente Zeist gelezen. Terwijl de nota juist bedoeld is om jongeren meer te betrekken in zaken die over hen gaan. Zeist kent een jongerenraad met 25 leden tussen de 14 en 20 jaar. Het is niet bekend of 2 leden uit deze raad hebben meegelezen of 2 andere jongeren. Zeist heeft bijna 19.000 inwoners van 0 tot 25 jaar. Dat is ongeveer 28% van het totaal aantal inwoners. Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe nota is dat participatie niet alleen toegankelijk moet zijn voor jongeren die uit zichzelf al naar de gemeente of politiek stappen. De ambitie is om verschillende groepen jongeren te bereiken. Mark Verhoef van Zelfpluktuin De Gagelgaard bij Groenekan heeft een waardering van de provincie ontvangen. De waardering is een onderscheiding voor mensen die zich op een positieve manier inzetten voor lokaal voedsel, voedseleducatie en de boer-burgerverbinding. Mark Verhoef kreeg de onderscheiding als creatief voedselondernemer. Hij zet zich in om gezond en duurzaam voedsel voor iedereen beschikbaar te maken. Hij runt onder andere de gemeenschaps- en zelfpluktuin De Gagelgaard bij Stek. Volgens de provincie een voorbeeld van een toegankelijke manier om kennis te maken met lokaal geteelde groenten. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Odijk is Mark met de winnaars in 3 andere categorieën in een zonnetje gezet. Joyce Bielderman en Victor Stukker zijn onderscheiden als culinaire verbinders en Sylvia Terpstra als educatieheldin. Creanne en Monique van Middelaar kregen een aanmoedigingsprijs als jonge agrarische ondernemers. Naturalis in Leiden gaat de Utrechtse probleemwolf opzetten en bezoekers mogen op zondag 1 november meekijken. Dat meldt een woordvoerder van het museum. Probleemwolf Bram is op 1 december op de Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten. Daarna is hij ontleed bij het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht en vervolgens werd hij overgedragen aan Naturalis. Naturalis houdt op zondag 1 november een themadag over wolven. Experts vertellen over de wolf en zijn gedrag in een roedel. Bezoekers kunnen die dag van dichtbij zien hoe de wolf wordt geprepareerd en kunnen dan ook vragen stellen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
3: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

is voor

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3:00 uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Straks, goedemorgen zondag. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt.
1: Roulette FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
1: Met nu
0: Nachtmix.

0: Jaden.
1: Hey, ik ben Jay Jared
0: op Roulette FM.
2: Roulette

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.